0: Zeg, Hanse, af hoe is je darn pappy?
1: Mijn pappy sloeft daar in de hammock.
0: En af hoe is je broer Ziegel?
1: Er sloeft in huis.
0: En tell me, af hoe je vindt mijn sister Heike?
1: Well, sister Heike sloeft in de huis.
0: En wat happened to tante Trante?
1: Ze is de vitter in de gazerum.
0: De gazerum, eh? Op alle potjes en mijn spoche.
1: Ah, poe af die. Ach, het spoe? In dein mispoeche zelf ze besser? Dan brieder Henk zal hem grappen en krenk. Ah, chicken gunnets. In dein schwester Rifke? Ze is schon 6 jaar sinds ze is genemmen af Anne. In dein Peppi? Dein Peppi is schon 3 jaar verhandeln doch der met de treife schnaps. You should talk. Take cover, brother. Je fang und schießen.
0: Judin en Fosten met mijn cousin.
1: Oeha!
0: Why, ze hoort me ball de wege schossen. Ze is de fuelless, finest male in town.
2: Oh no. Mickey Katz and his kosher jammers cut off. Sorry.
3: I met a little girl in Saskatoon.